0: Hey, Gerrit, ik ben Elfie, ja. Hartel maar, zo. Je gangsters is anders, kan nog iets tegen goed doen, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van Fuck de NDA weg? Je kunt er maar zo anders een pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, tu es chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stapdag geworden. Van zijn nu nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, zet pak. Geef mij zijn belletje. Dikke bij ze. Joe.